repetering met een leuke jonge man. Der nageltjes zijn nagegroeid, dus je merkt er niet van. En als je vraagt hoe komt het nu, dan antwoord ze vol pret. Mijn jongen houdt mijn handen vast en steeds mijn mond bezet.

0: zal op het veelrad op om ik heen. Hey! Ietsje vol, zei de medje van nintje no. In dat verre la mer, die nevel aan schieven, minna gott heen.
1: Hey!
0: Minna gwees, man is heet, dus je kop niet aan de heet. Ieder meet, oda meet, wie god heel of tenger heet. Ietsje vol, moet je jongen